0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is VBRO.

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De tentclub C op de weide van de Rock Werchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rock Werchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen, zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
2: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: productie op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: politie op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: productie op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij Assap Service uit Assenbroek

0: info@asapservice.be. Asapservice. Klein probleem, groot resultaat.
1: De VBRO Matinee Show strekt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij DJ Waalkens.
2: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
1: Rita Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond.
3: Under your spell now.
1: Inschrijvingen voor deze

kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
5: Ik

Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-22-08-65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 73 en 106.6 VBRO West.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Een heel goede zaterdagmorgen toegewenst, luisteraar. Je weet het, op zaterdag zijn we een uurtje later aan. Loopt de ontbijtshow ook een uurtje langer, tot straks 10 uur. Met uiteraard het morgennieuws van de VBRO Nieuwsredactie. Voor het weer Geert Nasens, uiteraard. En wij zorgen dat de bovenste, beste, gezellige muziekjes ook op deze zaterdagochtend zo je radio uitstromen. Geniet ervan met volle teugen. Onze VBRO Ontbijtshow op zaterdag. Ik ben Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
4: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
3: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

En dit is alweer deel 2 van onze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 10 uur met heel veel gezellige muziek bij het begin van het weekend. Geniet ervan met volle teugen in onze ontbijtshow tot 10 uur.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: Gewoon gezellig radio. VBRO. Heerlijk Nederland.
1: Ik heb getwijfeld aan de liefde. Maar dat is verleden tijd. Want ik heb terug vertrouwen. Ik straal weer als de zon.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij DJ

0: Eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is